0: Sul com qualidade. É aqui. Estéreo Sul. Digital.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo